Moderator. Dan heb je vakantie de horen met de tijd in en de horen met de tijd in en de horen met de tijd weer. Tutorino, I carry papatoki, the other papatoki, the po, toro, toro, tai. Karangamai, karangamai, karangamai. Karangamai, tarohi, aroma. E karangamai, te fariri rengi, e tune, karangamai, karangamai, karangamai. Karangamai, ona taonga, te ao tafituna, taonga, te ao hou. Ko ranganui koe o te haora, ka papatua nuku koe te waiu, ko tāne koe te tai au, ko rongo koe te hua. Ka tangaroa koe o rehu tai kautu koe o te Māori o hui e whakārara e nā mautaranga. Pūra ora waki ana reo tangi ku waki te māpu mo tia te au e ui e tai a ki e. E karanga mai e nā tini mate, haere e ne mate. Haere ki te waiki nui, he waiki roa, he waiki pā māma o haere, haere, haere. E karanga mai e nā iwi o tēnei whare irirangi. Tēnā koutou ia koutou miha mai ki a mātou e tīnei rā nō reira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.